0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukish.
1: Boelischach, ik chach en dukish, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Sitra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus nischkelte, et al grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion. Rira!

0: Weekend. Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitsjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeljocht, de kwischchali,
2: ijante misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de creative August nischkelte, het haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkjon.